0: Stars.
1: Vraag je, bent u wel eens in Amerika geweest? Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. En weet u wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar het Hollands als je maar weet waar het over gaat. Praat geen poep!

vraag je. Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in het probleem. Luister maar. Praat geen poep. Praat geen poep. Poep, poep, poep. Oh, wat ben ik toch vriendelijk. Vindt u niet? Vraag 2. Heb u dat ook wel eens? Had u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden, schreeuw ik tegen die portier. Als die zegt van weg met die trekker, praat geen poep! Voordat ik zo die trekker het binnenhof oprij. Hou je op naar de volgende vraag. Heb u dat nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den N en u blijkbaar rondom 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis.

Heeft u dat nu ook, dat de PTT al uw postduiven vangt en ze groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor 1,5 ton de lucht inlaat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poep! Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja. Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er nog oude kaas is? Zeg, praat even geen poep, zeg. Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie? Vuile rotmuis? Ik weet dat ik op een boerderij woon, maar daarom heb ik nog geen blijdschap met muizen. Ik vind het niks, muizen. Hebben u dat nou ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar het was een vraag binnengekomen. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep, waar is mijn dressoir?

gezellig, hè, is het hier. Praat alsjeblieft geen poep. Zet in godsnaam die plaat af. The

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Er is een verdachte opgepakt voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Er raakte niemand gewond bij de klap van een vuurwerkbom vanavond. Het pand is wel beschadigd. De straat is dicht voor politieonderzoek. Premier Jette zegt op sociale media dat zijn partij nooit het zwijgen zal laten opleggen door geweld. In Zoetermeer is er een grote brand in een leegstaand kantoorpand. En dat is voor de 3e keer in korte tijd. De brandweer blust alleen van buitenaf, omdat het pand onveilig is, en adviseert omwonenden de ramen en deuren te sluiten. Er is hevige rook. Er zijn explosies geweest bij de straat van Hormuz, dat melden Iraanse staatsmedia. Het zou gaan om drones bij een eiland en een kuststad. Die zijn uit de lucht geschoten. Er is een officieel staakt het vuren. Iran heeft het over een vijand. Israël zegt van niets te weten. En Diergaarder Blijdorp krijgt deze maand 4 nieuwe gorilla's, waaronder een zilverrug. De apen komen uit België en logeren even bij Blijdorp. De diergaarder wil geen vaste groep meer en vangt nu enkel apen op die op doorreis zijn. Het is niet hoe lang deze groep blijft. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het westen zijn er vannacht wolken en op de koudste plekken koelt het af naar 4 graden en er is kans op mist. Morgen een zonnige start, in de middag stapelwolken en het wordt warmer, namelijk maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Er is een verdachte opgepakt voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Er raakte niemand gewond bij de klap van een vuurwerkbom vanavond. Het pand is wel beschadigd. De straat is dicht voor politieonderzoek. Premier Jette zegt op sociale media dat zijn partij nooit het zwijgen zal laten opleggen door geweld. In Zoetermeer is er een grote brand in een leegstaand kantoorpand. En dat is voor de derde keer in korte tijd. De brandweer blust alleen van buitenaf, omdat het pand onveilig is, en adviseert omwonenden de ramen en deuren te sluiten. Er is hevige rook. Er zijn explosies geweest bij de straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het zou gaan om drones bij een eiland en een kuststad. Die zijn uit de lucht geschoten. Er is een officieel staakt het vuren. Iran heeft het over een vijand. Israël zegt van niets te weten. En Diergaarde Blijdorp krijgt deze maand 4 nieuwe gorilla's, waaronder een zilverrug. De apen komen uit België en logeren even bij Blijdorp. De diergaarde wil geen vaste groep meer en vangt nu enkel apen op die op doorreis zijn. Het is niet hoe lang deze groep blijft. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het westen zijn er vannacht wolken en op de koudste plekken koelt het af naar 4 graden en er is kans op mist. Morgen een zonnige start, in de middag stapelwolken en het wordt warmer, namelijk maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Hour Show. It has been suggested
1: that... Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Er is een verdachte opgepakt voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Er raakte niemand gewond bij de klap van een vuurwerkbom vanavond. Het pand is wel beschadigd. De straat is dicht voor politieonderzoek. Premier Jette zegt op sociale media dat zijn partij nooit het zwijgen zal laten opleggen door geweld. In Zoetermeer is er een grote brand in een leegstaand kantoorpand. En dat is voor de derde keer in korte tijd. De brandweer blust alleen van buitenaf, omdat het pand onveilig is, en adviseert omwonenden de ramen en deuren te sluiten. Er is hevige rook. Er zijn explosies geweest bij de straat van Hormuz, dat meldde Iraanse staatsmedia. Het zou gaan om drones bij een eiland en een kuststad. Die zijn uit de lucht geschoten. Er is een officieel staakt het vuren. Iran heeft het over een vijand. Israël zegt van niets te weten. En Diergaarde Blijdorp krijgt deze maand 4 nieuwe gorilla's, waaronder een zilverrug. De apen komen uit België en logeren even bij Blijdorp. De Diergaarde wil geen vaste groep meer en vangt nu enkel apen op die op doorreis zijn. Het is niet hoe lang deze groep blijft. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het westen zijn er vannacht wolken en op de koudste plekken koelt het af naar 4 graden en er is kans op mist. Morgen een zonnige start, in de middag stapelwolken en het wordt warmer, namelijk maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.
6: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I

0: Vice Radio.
1: The Alternative.

0: für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Overlastgevende asielzoekers kunnen straks sneller ongewenst worden verklaard. De minister van Asiel is daarmee bezig, schrijft de Telegraaf. Als zulke asielzoekers dan toch blijven, kunnen ze een gevangenisstraf krijgen. Het plan zat eerder ook al in het asielbeleid dat sneuvelde in de Eerste Kamer. Het Noord-Hollandse Uithoren plaatst camera's in de straat waar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht komt na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Dat verliep rustig, maar een eerdere demonstratie liep uit op rellen. Politieke partijen reageren boos op de explosie bij het partijbureau van D66 in Den Haag gisteravond. Politici zeggen dat intimidatie en geweld nooit getolereerd mogen worden in een democratie. Er is iemand opgepakt. Het is nog onduidelijk wat de reden is voor de aanslag. Tijdens de knal waren er zo'n 30 jongeren binnen. En Aston Villa heeft zich voor het eerst in 44 jaar geplaatst voor een Europese finale door Nottingham Forest met 4-0 te verslaan. De Europa League finale is over anderhalve week in Istanbul. Daar treft Villa het Duitse SC Freiburg. Voor die ploeg wordt het de eerste Europese finale ooit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag start met zon, in de middag komen er stapelwolken bij. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De 30 jongeren die binnen waren schrokken van de keiharde knal, maar gewonden zijn er niet. Er is iemand opgepakt, maar over een motief is nog niks duidelijk. Van alle kanten wordt woedend en geschokt gereageerd op de aanslag. Argentinië heeft nog geen idee waar de besmettingen met het hantavirus vandaan komen, zegt het gezondheidsministerie daar. Er wordt gekeken waar de twee Nederlanders zijn geweest die aan het virus overleden. Ze trokken eind vorig jaar maandenlang door onder meer Argentinië en gingen in april aan boord van het cruiseschip Hondius. Bij ruim de helft van de vacatures in Nederland staat niet vermeld wat het salaris is. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van vacaturesite Indeed. Door nieuwe Europese regels moet daar verandering in komen. Zo mogen geen termen als marktconform salaris meer worden gebruikt. Het moet loondiscriminatie tegengaan. En voor zo'n 145.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Een kleine groep begon al eerder. Er is wiskunde voor het VMBO en havisten gaan aan de slag met Nederlands. Actiecomité LAX opent zoals altijd weer de klachtenlijn en voor het eerst ook een stresslijn waar examenkandidaten terecht kunnen die last hebben van prestatiedruk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft het hier en daar bewolkt. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: One, two, three.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Premier en D66-leider Rob Jetten reageert boos op de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. We laten ons niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Het pand raakte wel beschadigd. Er is een verdachte opgepakt. Rusland heeft naar eigen zeggen honderden Oekraïense drones onderschept die waren gericht op Moskou en andere regio's in het midden en zuiden. Rusland had eerder voor vandaag en morgen een eenzijdig bestand afgekondigd. Oekraïne liet zo'n bestand woensdag al ingaan, maar zegt zich er niet aan te houden omdat Rusland dat ook niet doet. In het Verenigd Koninkrijk waren gisteren lokale verkiezingen en nu de eerste uitslagen er zijn, lijkt Labour, de partij van premier Starmer, zoals verwacht af te stevenen op een recordverlies. Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, staat juist op winst. De meeste uitslagen moeten nog komen. En nog een uurtje en dan beginnen voor bijna 200.000 scholieren de eindexamens. HAVO start met filosofie, VWO met kunst. Later vandaag gaan de VMBO'ers los op wiskunde. Een sporthal in Waalwijk viel gisteravond af als examenlocatie. Door problemen met het dak mag daar voorlopig niemand in, meldt Omroep Brabant. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft dat hetzelfde en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Twee Britten blijken te zijn besmet met het Hanta-virus. Er is ook een vermoedelijke besmetting bij een Brit op een eiland dat bij Sint Helena hoort. Het Verenigd Koninkrijk treft voorbereidingen voor de terugkeer van passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Britten die daarop meevaren zouden geen ziekteverschijnselen vertonen. Er is nog niks duidelijk over het motief achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. De klap zorgde voor lichte schade, maar de ongeveer 30 leden van de jongerenafdeling die binnen waren bleven ongedeerd. D66-leider en premier Jette noemt de aanslag een laffe daad van intimidatie. President Zelensky zegt dat Rusland ondanks het staakt het vuren gewoon doorgaat met aanvallen op Oekraïne. Volgens hem zijn er vannacht meer dan 140 aanvallen geweest, waarbij ook honderden drones zijn ingezet. Het tijdelijk bestand van Rusland vandaag en morgen is vanwege de viering van de overwinning tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Nederland telt momenteel ruim 2500 100-plussers, zegt het CBS. Dat aantal is al een jaar of vijf stabiel. Het zijn het meest vrouwen. De oudste Nederlander is ook een vrouw. Bets Smaal uit Capelle aan de IJssel is 111 jaar. Een Iraanse die in Nederland woont zou nog ouder zijn, maar dat is niet hard te bewijzen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een KLM-stewardess die werd getest op het Hanta-virus blijkt niet besmet. Ze had in het vliegtuig van Zuid-Afrika naar Nederland contact gehad met de vrouw die pas geleden aan het virus overleed. Omdat de vrouw te ziek bleek om te vliegen, werd ze voor vertrek van boord gehaald. Behalve de stewardess hadden nog 4 mensen contact met haar. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was volgens premier Jette een gerichte actie. De dader is met een voorbereide vuurwerkbom bewust naar ons pand gelopen, zegt hij. Jette noemt het kansloos om met zulke acties te proberen politici te intimideren. Vanwege de schade blijft het D66-kantoor vandaag dicht. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland niks doet om het tijdelijke bestand na te leven. Daarom voelt Zelensky zich ook niet geroepen zich aan het bestand te houden. We verdedigen de levens van onze mensen, zegt hij. Rusland kondigde eerder een bestand voor vandaag en morgen aan. Oekraïne liet dat woensdag al ingaan. Op een Indonesisch eiland zijn zeker 3 hikers omgekomen na een vulkaanuitbarsting. 2 van hen zijn buitenlanders, 1 komt uit Indonesië. Er worden nog 10 mensen vermist. Een aantal anderen zijn veilig van de vulkaan gekomen, maar ze raakten wel gewond. Door de aanhoudende uitbarstingen verloopt de reddingsactie moeizaam. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. /.-
5: Kijk aan wie daar is.
6: Hi, hi. Bada boom, bada bing. Good morning.
7: Good morning.
8: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederland zegt zich verantwoordelijk te voelen voor alle passagiers op het cruiseschip Hondius. Niet alleen voor de Nederlanders. Op het schip zijn meerdere mensen overleden aan het Hantavirus. Het schip komt dit weekend aan op Tenerife. Nederland werkt samen met Spanje en andere organisaties aan een veilige terugkeer van de passagiers. De Britse premier Starmer baalt ervan dat zijn Labour-partij op dik verlies staat in de tussentijdse uitslagen van de lokale verkiezingen. Starmer noemt de uitkomsten pijnlijk, maar zegt dat hij wel verder wil als premier. De verkiezingen lijken uit te monden in een zege voor de partij Reform UK van Nigel Farage. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht zijn een vrachtwagen en een bestelbus in brand gevlogen. Volgens regiozender Rijnmond begon het vuur in de vrachtwagen en sloeg het vervolgens over. Er is flink wat rook. Uit voorzorg zijn de pompen bij het tankstation afgesloten. De A16 is deels dicht. En de voetbalbond op Curaçao voelt er niks voor om Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ze hebben zijn vervanger Fred Rutte in beeld om mee te gaan naar het WK. Advocaat vertrok in februari omdat zijn dochter ernstig ziek is. Het gaat nu beter met haar en een aantal internationals zou Advocaat graag zien terugkeren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. / dot dash.
5: Kijk aan wie daar is.
6: Bada boom, bada bing.
7: Good morning.
8: Good morning.
7: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.

0: allemaal.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In een bank in de Duitse plaats Zinzig in de deelstaat Rijnland-Palts is een gijzeling aan de gang. De krant Bild meldt dat een medewerker van een geldtransport bij aankomst werd overvallen. Er zouden meerdere daders en gijzelaars zijn. Rond de bank is een grote politiemacht op de been en het centrum van Zinzig is afgesloten. De verdachte die werd aangehouden na de aanslag op het kantoor van D66 in Den Haag is een 37-jarige man zonder vaste woonplaats. De politie doet onderzoek naar zijn motief en of hij alleen handelde. Bij het gebouw ging een vuurwerkbom af. Daarbij raakte het pand beschadigd. De mensen die in het pand aanwezig waren bleven ongedeerd. Alle passagiers van de KLM-vlucht waar een Nederlandse vrouw met het Hantavirus kort in het vliegtuig zat, worden in de gaten gehouden, zegt minister Hermans. Volgens haar heeft de GGD contact met de passagiers en wordt gekeken of zij klachten krijgen. Inmiddels zijn 3 mensen van die vlucht negatief getest op het virus. En nu de olieprijzen dalen, wordt ook benzine weer wat goedkoper. Voor een liter €1,95 staat de adviesprijs nu op ruim €2,61. Diesel kost €2,52. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is tanken vaak een stuk voordeliger. Dat de olieprijs zakt, komt door optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel schade er is ontstaan door de brand in een groot datacentrum in Almere. De brandweer haalde uit voorzorg de stroom van het hele pand af. Daarom is nog niet te zeggen wanneer alle systemen zijn hersteld. Door de brand blijft de Universiteit Utrecht vandaag dicht. Het CBS heeft ook last. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt zondag rond de middag verwacht op Tenerife. Aan boord zijn 8 mensen besmet geraakt met het hantavirus en van hen zijn 3 overleden. Misschien zijn er meer besmettingen. In totaal zitten nu nog zo'n 150 mensen op het schip. Onder meer uit Amerika, Spanje en Nederland. In het Duitse plaatsje Sinziek, ten zuiden van Bonn, is een gijzeling in een filiaal van de Volksbank. Er zouden meerdere gijzelaars en daders zijn. De omgeving is afgezet en de politie is massaal aanwezig. De gijzeling zou zijn begonnen toen een medewerker van een geldtransport de bank binnenging. En rond de verlaten zone van kerncentrale Tsjernobyl is een grote natuurbrand uitgebroken na een dronecrash. Volgens Oekraïne zijn er geen verhoogde stralingswaarden gemeten. De brandweer probeert het vuur te blussen, maar harde wind en mogelijke landmijnen maken dat moeilijk. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden zonnig. In het midden en zuiden van het land komen daar wat wolken bij. Het is 16 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Cruiseschip Hondius dat zondag aanlegt bij Tenerife moet van de autoriteiten van de Canarische eilanden meteen vertrekken zodra alle passagiers van boord zijn. Ze worden daarna direct naar het vliegveld gebracht om de tijd op het eiland te beperken. Het RIVM komt maandag met een plan om de 10 Nederlandse opvarenden in Nederland te kunnen opvangen. Na de aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag zijn de leden van de jongerenafdeling die op dat moment binnen waren vandaag weer bij elkaar gekomen. Er is vooral behoefte aan slachtofferhulp. Gelukkig zijn er geen gewonden, maar de impact van zoiets is enorm, zegt hun voorzitter tegen Omroep West. De vermoedelijke dader zit vast. Meerdere universiteiten en hogescholen hebben hun canvasomgeving uitgeschakeld naar een grote hack. Hackers namen de systemen over, waardoor basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt, zoals namen en mailadressen. Onder meer de UvA, VU en Erasmus Universiteit zijn getroffen. Het onderwijs gaat wel gewoon door. En tennisser Botik van de Zandschulp komt dit jaar weer naar het grastoernooi van Rosmalen. Hij was er in 2022 en 2024 ook bij. Vorige maand liet ook Talon Griekspoor al weten dat hij meedoet. De Libeba Open, zoals het toernooi officieel heet, is van 6 tot en met 14 juni op het Autotron in Den Bosch. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden zonnig. In het midden en zuiden van het land komen daar wat wolken bij. Het is 16 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Asielminister Van der Brink wil af van de grenscontroles op vaste plekken. Hij wil dat de marechaussee mobieler gaat werken. Dat betekent dat ze ook op andere plekken auto's kunnen stilzetten. En dan vooral als wordt vermoed dat er iets mis is. Mensen langs de grens vinden de vaste controles maar niks. Onder meer door de files. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om daar Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat meert dit weekend aan op Tenerife. Buitenlandminister Berendsen zegt dat eerst alle Nederlanders worden geholpen. Maar het kabinet voelt zich ook verantwoordelijk voor de buitenlandse cruisegangers, omdat het schip Nederlands is. Premier Jette heeft geruststellende woorden gesproken over de uitbraak van het hantavirus op het schip. Hij zegt in zijn wekelijkse persconferentie dat het gaat om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. De uitbraak is volgens Jette dus niet te vergelijken met hoe de coronapandemie 6 jaar geleden begon. AZ gaat langer door met hoofdtrainer Leroy Echtot. Die werd halverwege dit seizoen aangesteld als tussenoplossing na het ontslag van de vorige trainer. Maar nu AZ de beker heeft gewonnen, kunnen ze in Alkmaar niet meer om hem heen. Echtot heeft voor 2 seizoenen bijgetekend. Dan het weer van Weer Online. In het noorden zonnig, in het midden en zuiden is er ook bewolking. Op de Wadden is het vanmiddag 16 graden, in het zuiden 20. Morgen geregeld zon bij 18 tot 22 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De Duitse politie is onder Keulen een bank binnengevallen waar al urenlang een gijzeling bezig zou zijn. Eenmaal binnen vonden de agenten geen verdachten, wel werden er twee opgesloten mensen bevrijd. Het gebouw werd steeds in de gaten gehouden, onder meer met een helikopter. Blijkbaar zijn de criminelen toch weggekomen. Een Spaanse vrouw uit Alicante is opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van het Hantavirus. Ze zat in het KLM-vliegtuig waar ook de Nederlandse vrouw in zat, die later aan het virus overleed. Een KLM-stewardess had ook griepachtige klachten, maar had het Hantavirus niet. Realityster Peter Gillis gaat zijn veroordeling voor belastingfraude aanvechten. Daarvoor kreeg hij gisteren van de rechter een jaar cel en een boete. Zijn advocaat zei toen al dat Gillis het er waarschijnlijk niet bij laat zitten. Of die ook in beroep gaat tegen de taakstraf voor het mishandelen van zijn ex is nog niet bekend. Een brand vanochtend bij een tankstation langs de A16 bij Hendrikje door Ambacht is voor een vrachtwagenchauffeur extra wrang. Zijn vrachtwagen brandde helemaal uit en volgens regiozender Rijnmond was het zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe baas. De vrachtwagen vloog op de parkeerplaats ineens in brand en die sloeg over naar een bestelbus. Dan het weer van Weer Online. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden. Dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.

time. En dat is natuurlijk altijd een prima advies als je het mij vraagt. Dit is Ice Radio op je bijna vrije vrijdagavond met de muziekboutique. Mark zelf hier gaat een uurtje lang lekker.

mensen van een man die in het echt, althans dat staat in zijn paspoort, Joss Ostrander heet. En zijn artiestennaam is Mondo Cosmo. En waar komt dat precies vandaan? Nou, zijn hond heet Cosmo. Nou ja, beter dan dat het zijn goudvis was.

Duran Duran nog steeds klinkt als een jonge god. Na jaren is hij weer terug met deze nieuwe single, de nieuwe Icebreaker ook natuurlijk. De man is 67, ja, het kan. Ik bedoel, Mick Jagger is nog ouder. Moest een beetje lachen om de NOS deze week. Die hadden een filmpje gemaakt over de dodenherdenking op de Dam. Met de nu al legendarische kop. Zo klonken de 2 minuten stilte op de Dam.

The Museum of Innocence. Daar komt dit liedje uit. Dat is een serie op Netflix die ik van harte aanraad. Het is traag, maar ook tragisch. Heel veel hartezier en zelfkastijding. Museum of Innocence dus. En dit uur ook nog Lady Gaga en The Clash.

Winehouse. En ze wordt in haar eentje wakker. Maar dat doet ze volgens mij al een tijdje. Maar dat is natuurlijk weer een stomme opmerking. Op IJs Radio op je benen, vrije vrijdagavond. Hou me hier.

zwijmelliedje kennen jullie ongetwijfeld van Julio Iglesias en Willie Nelson. To all the girls I've loved before. Maar dat hadden ze van iemand anders.

geef toe, het is een behoorlijk zeikliedje. Maar ik vond het leuk om het origineel een keer te laten horen van Albert Hammond. To All the Girls I've Loved Before is de coverplaat Reverse. En dit was opgenomen volgens mij ruim voordat hij het alleen maar over vervoersmiddelen had. Zoals I'm a Train and I Don't Want to Die in an Air Disaster. Dit is Ice Radio, de muziekboutique, met 10 minuten non-stop ice nu.

Lekker vette plaat van Lady Gaga en Douchey. Oh, was de koffie. mensen die naar The Devil Wears Prada deel 2 zijn geweest, hadden hem al gehoord. En het wordt vast een vette hit. Daarvoor hoorde je Amanzi. En we begonnen 10 minuten non-stop ice met...

liedje van Cizel. En het heet On Words. En we zouden even een gokje kunnen wagen, mensen. Is zij de nieuwe Amy Winehouse? Ik haal het Amy Winehouse wonderrad er even bij. En geef het een slinger. Oh, het ziet er niet goed uit. Het ziet er niet goed uit, mensen. Ik vrees met grote vrezen. Ja, ik dacht het al. 0%.

Amber moet once in a while even voorbij komen hier in de show, want anders voel ik me niet lekker. Je hoorde 12 to 12. Het is wel weer opper de poppen, mensen. Ice Radio gaat natuurlijk door na 5. Albert-Jan natuurlijk met 2 uur de straaljager. En wij spreken elkaar over een week weer.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Mensen aan boord van het Nederlandse virusschip Hondius worden een dag eerder thuisgebracht dan gedacht. Volgens de Spaanse regering begint de repatriëring zodra het schip is aangekomen bij Tenerife en dat is zondag. Opvarenden gaan meteen door naar het vliegveld, ook als zij klachten hebben die lijken op het Hantavirus. Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand uitbrak, is bezig met een noodvoorziening. Het bedrijf denkt dat ze binnen 3 dagen weer stroom hebben, zodat hun klanten geen last meer hebben van de brand. Veel organisaties hebben servers in het datacenter, zoals de Universiteit Utrecht, die daarom vandaag dicht is. Na maanden weten we waardoor het drinkwater in de regio Amersfoort vervuild kon raken. Rond de jaarwisseling moesten tienduizenden mensen het water eerst koken. Volgens waterbedrijf Vitens komt de vervuiling door verouderd beton in een van hun opslagkelders. Daardoor ontstond er lekkage en raakte het drinkwater verontreinigd met een bacterie. En de ronde van Italië, de Giro, is begonnen met een enorme valpartij. In de laatste kilometers reden de ploegen van de topsprinters op hoge snelheid en ging het mis in een bocht. Onder andere de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen ging onderuit en was dus kansloos voor de winst. Die ging naar de Fransman Paul Magnier. Dan het weer van Weer Online. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden. Dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De straaljager.
5: This is tower control. The runway is free. Straaljager at Ice Radio. You are ready for takeoff.

1984 was het jaartal dat iedereen even vanaf zijn luie sofa dan wel stoel opveerde van... Wat is dit? Easy Lover. Ja, in 1984 uitgebracht. Zo lang geleden alweer. Hè? Ja, Phil Collins, Philip Bailey natuurlijk. Wees van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Straaljager Radio Show. En laat ik nou eens gewoon even sociaal doen. Sociaal, ja, ja, ja. Bedankt. Bedankt Mark Berg hier net op de vrijdagmiddag. En in de herhaling, ja, dan zit er weer iemand anders voor mij wel. Henk Peters, dank, dank, dank voor jouw programma. Oké, en dan nu het officiële gedeelte van dit programma. En dat is de opening van...

Ja, je verwacht het niet. En dan toch was daar vorige week ineens nieuwe muziek van The Editors. En dat was maar liefst sinds 2022 dat ze weer eens nieuwe muziek hebben uitgebracht. Natuurlijk heeft in de tussentijd de zanger Tom Smit even een solo paadje is die opgeslagen. Maar nu dus weer herenigd met zijn band The Editors. Dit is Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En ik probeer jou lekker zo dat weekend heen te loodsen. En vooral te vieren, hè. Met fijne muziekjes, zoals deze van New Order.

Wat zijn wij toch goed in dansmuziek maken, hè? Ja, dus, Nederland is dansexport land. Ja. Het is ongelooflijk, hè, wat wij allemaal uitbrengen. En dat vliegt de hele wereld over. Maar in deze tijd van de spinners. Weet je wel, toen had iedereen nog gewoon een instrument in zijn klauwen.

Rianne, de zangeres van The Indian, die heeft onlangs opgebiecht dat ze een poster op haar slaapkamer had hangen van een direct lid, de zanger wel te verstaan, Marcel Veenendaal. Ja, dat zijn dan wel de beelden die ik er op mijn netvlies heb, waarvan ik denk, The Indian was dit en Get It Wrong op Ice. Dit is Tiga.

0: Queen and the Fat Bottom Girls.
1: Trek en track uit het CD-rek.
0: Ja, daar is het weer even hoog tijd voor geworden. Even blind een cd'tje uit mijn eigen platenkast gaan trekken. In welke ik ook trek, ik moet hem gaan draaien. Dat resulteerde vorige week in het album van The Pretenders, Get Close. En daarvan af draaide ik Don't Get Me Wrong. En in het tweede uur trok ik de cd-single uit de kast van Kiss, AMC en A Bit of U2. En zo zie je maar, het kan alle kanten opgaan. Nou, ik ben benieuwd.
1: Trek en track.
0: Ja, dan ga ik naar de platenkast, mensen. Ja. Zo, terug van de platenkast. En het is een singeltje geworden. En dat is een singeltje die, ja. Daar ga ik wel weer mensen blij mee maken. Dus die kan meteen in de cd-speler. Hartstikke idee. Ja, het gaat namelijk om een band die, ja, ik denk toch zeker wel onder de luisterscharen van Ice Radio wel de nodige credits heeft. Start. Ja, nou, hè? Zei ik te veel? Nee, dat klopt inderdaad. Johan, Tumble and Fall, dit uurtje als zijnde track and track.

0: Johan, Tumble and Fall. Je had hem te danken aan...
1: Trek en Track uit het CD-rek.
0: Weekend Radio. Dit is de Straaljager Radio Show. Muziek onderweg van Stromae, maar nu eerst Muse.
2: Welkom bij de muzikale luchtshow.
3: Dit is de Straaljager op Ice Radio.
2: Ice Radio.

Uit de hoogtijdagen van Stromae. Hoewel het een beetje gek voelt om dat te zeggen. Hoogtijdagen, hoezo? Is hij klaar? Doet hij niks meer? Ja. Maar het wordt wel weer eens tijd voor een goede plaat, toch? Van Stromae, ja. Papa Oete. Hier op Ice Radio. En ja, Papa Oete. Laat het nu zo zijn dat het zondag moederdag is. Dus nou, dan deze ook.

Lekker. Ze komen uit Duitsland. Het waren de Space Invaders en Digitalism hier op Ice Radio. Bij de straaljager. En nou ja, we kunnen toch best zeggen dat dit weekend het weer wel weer leuk meedoet. En ja, dan trekken we af en toe zo'n zomersplaatje uit de platenkast. Kid Rock.

Oké, en dan is het weer tijd om even om mij heen te kijken hier in de cockpit van de straaljager. Want daar zie ik allemaal rode lampjes knipperen. En dat is het rode lampje, dat heeft alles te maken met de brandstof. En die loopt dus een beetje naar zijn eind, kerosine en dat soort dingen. Oké, ja. Dus we moeten even plaatsmaken voor het nieuws van het ANP. En dan kan ik daarna, of in die tussentijd, even bijtanken. En dan kunnen we zo weer veilig opstijgen voor deel 2 van dit radiofestijn. Nog even zo'n gigantische house classic. Had ik even zin in. Ally Us.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het kabinet gaat ondernemers compenseren die geraakt worden door het vuurwerkverbod en trekt daar 100 miljoen euro voor uit. Vuurwerkhandelaren vragen de politiek samen om 900 miljoen, maar dat wordt dus veel minder. Het vuurwerkverbod moet tijdens de komende jaarwisseling ingaan. De brandweer van Zoetermeer is gisteravond bekogeld. Ze waren bezig om een grote brand te blussen toen omstanders stenen gingen gooien naar de brandweermensen. Waanzin, zegt de burgemeester van Zoetermeer. De stenengooiers komen er niet mee weg, want de brandweer gaat aangifte doen. Als laatste provincie is nu ook voor het eerst een wolf gezien in Zuid-Holland. Iemand zag er vorige maand eentje lopen bij Barendrecht, niet ver van Rotterdam, en maakte er een filmpje van. Experts denken dat het nog maar een jonge wolf is die op zoek is naar een eigen leefgebied. De belangrijkste Nederlandse fotoprijs is dit jaar voor een foto van prinses Amalia. Ze staat tussen militairen tijdens een ceremonie op een kazerne in Amersfoort en kijkt erg verrast. De foto is gemaakt door ANP-fotograaf Remco de Waal. Hij wint er de zilveren camera publieksprijs mee. Dan het weer van Weer Online. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag ook droog, maar wel minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu de straaljager.
5: This is tower control. The runway is free. Straaljager at Ice Radio. You are ready for takeoff.
6: Woohoo! Yeah! Party! Weekend! Woo! Yeah! Woo! Party! Yeah!
7: Shut up, you freak!

0: de Spencer Davis Group. Het is nog heerlijk om te zeggen... I'm a man. Maar wel zo eentje in de categorie die bij de eerste de beste spin de benen neemt, hè? We zijn weer opgestegen, hè?
1: Straaljager.
0: Ja, lekker weekend vieren.
1: Ice Radio.
2: Ask yourself this.
0: De nieuwe Madonna.
2: What are you doing it for?
0: En Sabrina Carpenter.

eens even kijken hoeveel mensen dit een leuke plaat vonden. Gaan we eens even tellen, ja. 1, 2. Toch nog 4. Bring Your Love. Ja, het is geen wereldwonder, die nieuwe track van Madonna en Sabrina Carpenter. Maar echt, het is wel lekker toch zo in het weekend eventjes dat voorbij komt te zwaaien. Jawel. Prince nu.

0: Het hoort bij de soundtrack van de nieuwe The Devil Wears Prada film. Deel 2, Chiana Spyro. En The Material Lover, deze week The Icebreaker. Ja, dat is deze week The Icebreaker. En niet zoals mijn waarde collega, gekke man, Mark Bergt, zo'n 2 uurtjes geleden vermeldde. Ja, de nieuwe Icebreaker deze week is van Duran Duran, Free to Love.
1: Nee, Mark. Dat klopt niet.
0: Maar ja, je ziet dat vaker, hè, met oudere mensen die blijven een beetje in het verleden hangen.
1: Ja, vroeger was alles beter.
0: Maar ja, in sommige gevallen klopt dat ook. Love you, Mark.

0: Sky Newman.
1: Yeah.
0: En Walk. En toen was daar ineens afgelopen week nieuwe muziek van de Rolling Stones. Daar werd al langer over gespeculeerd. Er werden zelfs mysterieuze posters opgehangen in Londen. En er werd onder een soort schuilnaam, de Cockroaches, werd er ook al een nummer uitgebracht. Rough and Twisted. En het had dus alles te maken met een nieuw album dat er gaat komen van de Stones. Foreign Tongues, die moet op 10 juli gaan uitkomen. En die andere single die dan is uitgebracht en die dus ook op dat nieuwe album komt te staan, dat is deze. En laten we daar gewoon gezamenlijk eens eventjes naar gaan zitten luisteren. Is het wat? De nieuwe Stones, In the Stars. En persoonlijk moet ik zeggen, het rockt wel weer ouderwets. Het is bijna ongelooflijk, hè, die oude mannen.

Heerlijk. Van de Stones, de nieuwe Stones, naar Freeze. I.O.U. hier bij de straaljager op ijs.

0: 2 minuut 40. Ja, van Sub Sub en Melanie Williams. Op zang Ain't No Love, Ain't No Use.
1: Track and track uit het CD-rek.
0: Ja, we gaan nu eens even blind een cd'tje uit mijn platenkast trekken. En, welke ik ook trek. Ik moet nog gaan draaien. Het eerste uur resulteerde dat in Johan, de cd-single. Ja, Tumble and Fall. Hij valt hier nu uit mijn handen, want hij ligt hier nog. Nou, dan nu snel op zoek naar een nieuwe, hè? Ja, dus op naar de platenkast.
1: Track and track.
2: Ja, dan ga ik hoor. Ja.
0: Zo. Terug van de platenkast. En ja, ik heb weer een cd-singeltje. Het gaat dit keer om een kartonnen hoesje. Ja, kijk. Die had je dan vroeger ook, hè. Op een gegeven moment werd alles in karton gedonderd. Het zal een kostendingetje of milieudingetje geweest zijn. Ik vind het eigenlijk niet. Maakt ook niet heel veel uit. Ik weet wel dat hij meteen de cd-speler in kan. Dus daar gaan we.
2: Even kijken hoor.
0: Ja hoor, trekje nummer 1. En volgens mij kondigt hij hem zelf aan. Ja, zie je wel?
2: Oké. Het is weer even dansen geblazen de komende dikke 3 minuten.
0: Met Driftwood, The Free.

0: Heerlijk. Driftwood. De Freeloader. Je hebt hem te danken aan.
1: Trek en track. Uit het CD-rek.
0: Weekend Radio. Dit is de Straaljager Radio Show via dat Almighty Ice Radio. Eens even kijken wat we in de toekomst daar nog allemaal zien staan. Onder meer Vanessa Paradis.
2: Hij is zeker niet mager.
0: Nee, dat hoeft allemaal.
2: Dames en heren.
0: Nou, vooruit.
2: Albert-Jan de Jager.
0: Maar nu eerst. Rock and roll. Nothing but thieves. Dit is Amsterdam.

Vanessa Paradis. Lekker toch? Ja, ik heb het over het nummer. Joujou, le taxi. Nee, je spreekt het uit als je. Oh, je le taxi. Hier op Ice Radio. The Alternative. Ja, en deze moet ik natuurlijk ook weer even kwijt, hè. Want daar ben ik een beetje fan van. Bowser.

Ja, ik zeg wel steeds wel Bauza, maar Bauza die heeft een beetje de naam aangepast naar The Bauza. Want het schijnt dat er nog een of andere rapper is in Duitsland, die heet ook Bauza. Ja, en nu hebben ze ineens succes. En ja, dan wordt de verwarring een beetje groot, hè? Want alle mensen die komen uit op die Duitse rapper. Maar ja, dat wil de Bauza natuurlijk niet. Je hoort een Magnetic. En dit zijn de Doors. Laver.

Wat blijf ik dit fijn vinden, zeg. The Tampa Trap. Giving up air. Zou dat nog steeds gewoon betekenen... een scheet laten? Wat flauw. Oké, eens even kijken in de cockpit van de straaljager. Ja, ja, ja, rode lampjes die mij aanstaan te staren. Dat betekent, knipperende lampjes, hè, ja. Dat betekent dat de brandstof weer bijzonder laag is. We moeten weer even voor een weekje terug naar de hangar. En dan even alles bijdenken, alles nachecken, de checken. En dan kan ik volgende week weer veilig en wel opstijgen voor een nieuwe aflevering van dit radiofestijn. Wens ik jou een fijn weekend. Geniet van de verdere programmering van Ice Radio. Die vind je natuurlijk op iceradio.nl. Heb ik hier nog Moosty? Horny, horny.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een flinke tegenvaller voor vuurwerkverkopers. Want die krijgen veel minder compensatie voor het aankomende vuurwerkverbod dan ze hadden gevraagd. 100 miljoen euro in plaats van ruim 800 miljoen. Het kabinet is bang dat een veel hogere compensatie gezien kan worden als staatssteun. In Den Bosch hebben ze een besluit over een gepland AZC uitgesteld tot na de zomer. Er zijn plannen om vlakbij de stad tientallen jonge asielzoekers op te vangen. Maar er zijn felle protesten. Anti-AZC-demonstranten blokkeerden deze week zelfs een snelweg. De gemeente wil nu de tijd nemen om met boze inwoners te praten. Het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. De veiling in Scheveningen was elk jaar de symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar volgens Omroep West wil de sector bij de opening in juni meer jongeren trekken. En daar past geen veiling bij. Ze willen de haring nu presenteren als streetfood en gezonde snack. Wielrenster Anna van der Breggen is op weg naar het winnen van de Ronde van Spanje. Vandaag was de op één na laatste etappe een loodzware bergrit. Ze reed in de slotklim weg van haar concurrentes en ging solo over de streep. Morgen start Van der Breggen in het rood en is er weer een bergetappe. Dan het weer van Weer Online. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag minder warm en in de avond kans op regen. Dat was het ANP Nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De Boogie Fabriek.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor het geweld vorig weekend in IJsselstein. Bij een demonstratie tegen een asielopvang werd de politie aangevallen met vuurwerk. Eén agent raakte daarbij gewond. Ook het stadhuis en een theater werden gesloopt. De opgepakte verdachte komt uit IJsselstein zelf. Het lijkt erop dat de verspreiding van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip beperkt is gebleven. Volgens het cruisebedrijf heeft niemand van de opvarenden nu klachten die passen bij een besmetting met het virus. Het schip is van Kaapverdië onderweg naar Tenerife. Daar komt het overmorgen aan. Amerika is begonnen met het online zetten van geheime documenten over UFO's. En niet alleen die aan de andere kant van de oceaan, maar er zit ook een waarneming uit Nederland bij. Die was 80 jaar geleden ergens in Zeeland. President Trump wil volledige transparantie en daarom komen er nog meer UFO-dossiers online. In Limburg gaan ze kijken of in het openbaar vervoer plaatsnamen ook in het Limburgs omgeroepen kunnen worden. Provinciale staten stemden unaniem voor dat voorstel. In Friesland gebeurt het al in het Fries, dus dan kan het hier ook, zegt iemand van de provincie. Limburgs is door de overheid erkend als regionale taal. Dan het weer van Weer Online. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. In het noorden en het oosten is er wel wat meer bewolking dan in de rest van het land, maar ook daar is het zonnig. Het wordt gemiddeld 20 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds kans op regen, vooral in het zuiden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Maar passie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan als ze eenmaal thuis zijn 6 weken in quarantaine. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Aan boord van het schip zijn zo'n 150 passagiers en bemanningsleden. Niemand van hen lijkt nu besmet met het Hantavirus, waar eerder 3 opvarenden aan zijn overleden. Bij scholierencomité LAX is op de eerste dag van de eindexamen 26.000 keer geklaagd, online en via de telefoon. Dat is meer dan vorig jaar op de eerste dag. De meeste klachten gingen over moeilijke en onduidelijke vragen in het HAVO-examen Nederlands. Staatssecretaris Thiele nam bij het LAX vandaag ook een paar belletjes aan. Na de oproep van de presidenten Poetin en Zelensky voor een staakt het vuren dit weekend, laat president Trump nu weten dat dat geregeld is. Poetin wil geen oorlog in het weekend dat Rusland de overwinning op de nazi's viert. Zelensky wilde afgelopen woensdag al een staakt het vuren, maar toen ging het vechten gewoon door. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op wat regen. Dat was het ANP Nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the Fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Oekraïne en Rusland bevestigen dat er een staakt het vuur is. Voor 3 dagen. President Zelensky bedankt Amerika voor het bemiddelen. En verwacht dat het ook Amerika is dat ervoor zorgt dat Rusland zich aan de afspraken houdt. Oekraïne en Rusland gaan ook 1000 gevangenen vrijlaten. Het verhaal dat de wolf nu in alle provincies is gezien blijkt toch niet te kloppen. Vanmiddag maakte de provincie Zuid-Holland bekend dat er een wolf was gezien bij Barendrecht. Maar de melder had bij het wolvenmeldpunt per ongeluk zijn thuisadres als locatie doorgegeven, terwijl hij de wolf had gezien in Limburg. De Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in isolatie zodra ze thuis zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met het Hanta-virus dat op het schip opdook en eerder aan 3 opvarenden het leven kostte. Het cruiseschip komt zondag aan bij Tenerife en daar vandaag aan de opvarenden met het vliegtuig richting huis. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op regen. Dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Ja, die deed niet. Dus u luistert naar Veronica op Radio 3. Dan weet je dat.
6: From the nighttime neon scene.

0: Paul Rogers, live in Kanekeve. You're a Child, Hoochie Coochie Man en Muddy Water Blues. Leuke plaat trouwens van die man. Hè, vind
1: ik. Waanzinnig. En ik wou nog even melden, hij komt in oktober naar Nederland met zijn band. Hij treedt op 16 oktober op in Paradiso in Amsterdam. En op 31 oktober in het Noorderlicht in Tilburg. En ik meld nog even dat wij straks in het tweede uur nog een opname hebben van Paul Rogers.
0: Ja, samen met de River Dogs.
1: Samen met de River Dogs, onze gasten van het tweede uur. Paul, I hope you enjoyed it.
0: And have a nice trip back to your hotel. We love you. And we will keep on loving you. For the love of music. Joe Cocker.

0: Joe Kakker. Kanne Café. Met mijn neus eerst, nee.
1: Hé, hey, de telefoon gaat. Dat is leuk.
0: Hey. Hallo. Het klinkt Amerikaans.
1: Het lijkt wel een telefoonspelletje.
0: Is het?
1: Onze volgende kandidaat.
0: Dat is Engels, hè? Dat is Amerika. In the United States in Amerika.
1: Zou die thuis zijn?
0: Ik weet het niet. We bellen Adriaan van den Berg.
1: Precies. Voor het laatste nieuws omtrent zijn nieuwe band.
0: Dat gaat niet echt door, volgens mij.
1: Hè? Nou, misschien is hij niet thuis.
0: Weet je wat? Dan maar een oude band.
1: Probeer het zo meteen
0: nog even. Straks nog even Adje van den Berg te breken. Kort voor één, dan kan ik wel even zetten. Tot 2 uur straks. The River Dogs live met...
1: Paul Rodgers.
0: Paul Rodgers.

0: Horace McQueen zong het laatste stukje.
1: Ja.
0: Van The Birds.
1: Ja, wat een geweldig staand slot. Je hoorde My Back Pages, een nummer van Bob Dylan uit 1967. Bekend geworden in de uitvoering van The Birds, maar onlangs weer gespeeld op het Bob Dylan 30th Anniversary Concert Celebration. Waanzinnig nummer. Je hoorde Neil Young en ik hoorde ook Neil Young op gitaar. Roger McQueen en vele, vele anderen.
0: John Mellencamp ook.
1: John Mellencamp,
0: ja.
1: Jazeker.
0: Bekend van die modewinkel.

0: Geweldige plaat, Ice House, Crazy. Speciaal voor Countdown regisseur Frank Timmer. Bril! Oké, Frank.
1: Spin Doctors, een nieuwe single. Waanzinnig ook. En Little Miss Can't Be Wrong. Ze zit hier. Ze zit hier echt, hoor. Ria, Little Miss Can't Be Wrong. What

0: Twin Doctors. Zometeen nog meer kan ik vinden, deel 2. Met daarin onder andere The River Dogs en Grand Lee Buffalo. Don't go away, because we're gonna kill ya.
1: Countdown Café.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteren zit zeker dit hele weekend nog vast. Maandag ziet hij de rechter die beslist of zijn voorarrest verlengd wordt. Tot die tijd mag hij alleen met zijn advocaat praten, zegt justitie. Minister Van Wiel denkt dat de explosie politiek gemotiveerd was. In Maassluis is een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij, niet ver van een moskee. Hij had een snee achter het oor, meldt de NOS. De politie gaat er niet vanuit dat de steekpartij iets te maken heeft met het geloof van de man, maar onderzoekt dat voor de zekerheid wel. Er is nog niemand aangehouden. Als het goed is, wordt er komende 3 dagen niet gevochten in Oekraïne en Rusland. President Trump heeft laten weten dat er een bestand is waar de president Poetin en Zelensky mee hebben ingestemd. Zelensky en het Kremlin hebben dat nu bevestigd. Rusland viert dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland. En de vrouwen van PSV hebben gedaan wat de mannen vorige maand ook al voor elkaar kregen: landskampioen worden. En dat is voor hen de allereerste keer. De PSV-vrouwen wonnen vanavond thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Ze kunnen in de Eredivisie niet meer ingehaald worden door Ajax en FC Twente. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het eind van de dag kans op wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.

0: Love Song. Dit van Rush.
1: Speciaal, Rush.
0: Speciaal verzoek van Alfred Baars.
1: Ja, precies. Zo mag je het horen.
0: Want die heeft, Kees heeft zijn jonge zoon van bijna drie alweer, geloof ik.
1: Ja, bijna drie alweer, geloof ik.
0: Verkouden.
1: Rustig aan, Alfred. Rustig aan.
0: Bah. Heeft hem helemaal blind gespeeld natuurlijk, in die plaat.
1: Ja, ja, ja.
0: Tom Sawyer, Rush.
1: We zijn aangeland in het tweede uur van Kano Café. Wat staat er nog te wachten? Een live optreden van The River Dogs. En een live optreden van Grand Lee Buffalo. En goede platen. Zoals deze. Van onze goede vrienden Van Halen.

0: The River Dogs live met Paul Rodgers.
1: Ja, geweldig.
0: Waanzinnig. You guys there still?
2: Nee.
0: Oké. Hallo, Adrian Vandenberg. Is die daar? Is Atje daar? Het hotel nog.
3: Doe jou dus op.
0: Één over
3: ja, ik heb iets uitgeknipt. Ik heb iets uitgeknipt over een nieuwe commissie.
1: Is dat zo, Alfred?
0: Dat vind ik erg leuk.
1: Waarom doe je dat?
3: Super... taaladviescommissie. Het is zo dat in Nederland het geven van
1: taal... Hou maar op, we hebben een telefoon, of niet?
0: Ja. Adrian, hallo. Atje! Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo, hallo.
1: Hallo, hebben wij verbinding?
4: Good afternoon, Burbank called in.
0: Yeah, what's... Yeah. Okay, Adrian Vandenberg, please.
4: One moment, sir.
1: 1501.
4: Thank you.
0: Je weet het nummer al, hè? Jij bent bevooroordeeld, Tony.
1: Dit is zijn hotelkamer.
5: Hallo.
1: Atje.
0: Hallo.
5: Ja.
1: Kees.
5: Hey, Kees.
1: En Alfred.
5: Ha, Kees en Alfred.
1: Hallo. Jij zit in Los Angeles, hè?
5: Ja.
1: En je bent ziek, zeggen. Horen wij.
5: Ja, nou een beetje. Het zal niet veel voor, hoor. Ik moet even een beetje rehabiliteren.
0: Wat heb je? Pina de Klot, nou, niet dan. Pina de Klot, nog niet daar.
5: Niet daar.
0: Hey, je hebt wat gemist gehad, want we hadden Paul Rodgers hier, man. Domme.
5: Ja, nou, dat kan ik niet zo doen, toch?
0: Ja, nou, oké. Okay.
1: Nee, maar
5: dat is wel jammer.
0: Nou ja, weet je wat, do it to me.
1: Je moet in ieder geval wel de groeten van hem hebben.
5: Oh, leuk.
1: Hij is inmiddels weer vertrokken, het is al vrij laat hier.
5: Heeft hij gespeeld?
1: Ja, hij heeft gespeeld.
0: Zo.
1: En het was echt waanzinnig.
5: Wat een zanger, hè?
1: Ja, en we hebben ook het nummer gedraaid waar jij op speelt. Fire and Water.
5: Oh ja, gezellig.
1: Dus dat was ook allemaal geweldig.
6: Gezellig!
1: Hey Atje, wat doe je in Los Angeles? Vertel ons alles.
5: We zijn net begonnen met de voorbereidingen van de cd die we gaan opnemen over een maandje. Met Tommy Aldridge, Rudy Sarzo en James Christian.
0: Zo.
5: Ons nieuwe bandje dus.
0: Niet verkeerd.
1: En je bent nu...
5: Het wordt leuk natuurlijk. Althans natuurlijk, maar dat moet natuurlijk blijken. Maar wij vinden het in ieder geval heel erg leuk.
1: Wij ook.
5: Jullie ook.
1: Ja, wij vinden het waanzinnig leuk. Hey, in welke fase van de voorbereiding ben je? Heb je alle nummers al klaar?
5: Ja, ik heb een hoop nummers meegenomen vanuit...
0: Le Peba. Ja.
5: En ik ben nu nog een paar dingen aan het doornemen met James, de zanger. En dan gaan we over een dag of vier naar Palm Springs, waar we eens een week of vijf gaan repeteren. Om de zaak een beetje gladjes... te laten verlopen zodat we zo kort mogelijk in de studio hoeven te zitten, want daar hebben we allemaal een beetje een hekel aan, dus dat je er zo snel mogelijk weer uit bent eigenlijk.
1: Dus je wil ook enige spontaniteit op het album?
5: Ja, hoe meer hoe beter eigenlijk.
1: Ja.
5: We hebben drie nummers opgenomen een maand of twee geleden en die gaan we waarschijnlijk gewoon in het geheel gebruiken. Die hebben we opgenomen in twee dagen, weet je, dus het kan best wel snel eigenlijk. Maar we nemen er wel iets meer tijd voor deze keer, want dat was eigenlijk half bedoeld als demo, zeg maar.
1: Uh-huh.
5: Maar die zijn toch best wel goed bevallen, dus we denken dat we dat grootste deel er gewoon van houden.
1: Atje, kun je de fans iets meer vertellen over de stijl muziek die we kunnen verwachten?
5: Nou, er zullen zeker wat links zijn met wat wij allemaal in het verleden hebben gedaan. Dus in Rudy en Tommy, in mijn geval, zullen er zeker wat Whitesnake-invloeden zitten. Alleen al vanwege het feit... Dat er één of twee nummers zijn die ik oorspronkelijk eigenlijk voor Whitesnake had geschreven.
0: Maar had je Whitesnake zelf niet beïnvloed, Atje?
5: Nou ja, wel een beetje, denk ik.
0: Daar moest je ook uit.
5: Als je ergens 6 jaar mee bezig bent, dan krijg je over en weer natuurlijk wel wat invloed.
0: Oké, maar ga door.
5: Ik zal even doorgaan.
0: Geen details.
5: En er zijn een

0: Weet je, ja, hij is natuurlijk, ik heb al weer fouten gemaakt.
1: Nou, dat is niet in de zin dat het echt verkeerd is gegaan, maar wat een beetje het probleem was, is dat John aan alle kanten vast zat contractueel en in het begin hadden we het idee van nou, daar lullen we ons wel uit, of anders zijn lawyers wel.
0: Ja.
1: Maar dat bleek allemaal zo ontzettend lang te duren, dat op een gegeven moment hebben we zoiets gehad van nou, we doen het de volgende keer wel, weet je. Dus een deze dagen zullen we ooit een keer wat samen gaan doen.
0: En nou is John te laat dus?
1: Zeg je?
0: Nou is hij te laat, want nu ben jij bezig.
1: Ja, nou in zoverre. Kijk, dit maken we af. Kijk, we gaan zonder meer samen een LP maken op een of andere manier in de komende
2: tien jaar
1: of wat dan ook.
2: Ja, ja.
0: Dus mister...
1: Op het moment dat het allemaal juridisch wat beter voor hem uitkomt, weet je wel. Dus, het is jammer, want ik heb ook wel zo een tijd er een beetje op zitten wachten eigenlijk tot hij het voor elkaar had, al die dingen. Maar dat lukt dus blijkbaar niet zo makkelijk.
0: Dus we weten ze deur nog niet op slot?
1: Nee, dat zeker niet. Nee.
2: Hey Adje, het grote moment is daar. Ik ga jou nu vragen of jij al een naam bedacht hebt voor deze nieuwe band.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik moet zeggen, we zijn nog een beetje in Dubro erover. Vandaar dat wij zo schuimen.
2: Dubro.
1: Maar het lijkt dat de beslissing toch wel op Manic Eden zal vallen.
2: Manic Eden.
1: Manic Eden.
0: Manic Eden.
2: Nou, schrijf het in je agenda.
1: Intrigerend, hè?
2: Manic Eden.
1: En dat is toch een naam die we allemaal leuk vinden en waar we in ieder geval niet het risico van lopen dat er al eentje bestaat. Want dat is het probleem, hè? Als je gaat eens een tijdje te nadenken over namen en zo. En er zijn altijd namen waar je opkomt, waarvan je vermoedt, nou ik kan me niet voorstellen dat er niet iemand ergens op deze wereld rondloopt die naam al heeft.
0: Maar luister, Adje, Eden was toch de tuin van de liefde van Adam en Eva?
1: Precies.
0: Wat is daar Manic aan dan?
1: Dit is dus een manic versie daarvan.
0: Ja.
1: Laat ik het zo zeggen. Weet je wel,
0: dus zij verleiden hem eigenlijk.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. Onbevlekte ontvangenis van Adam.
1: Nou, het is eigenlijk het geinig daarom vind ik eigenlijk de tegenstelling tussen die twee woorden en het bek lekker en zo. En er zit gewoon een leuke twist aan.
0: Wanneer kunnen we wat verwachten van Manic Eden?
1: Nou, vrij snel als het een beetje mee zit. Want we wouden toch wel voor het einde van dit jaar deze LP opgenomen en gemixt hebben. En begin volgend jaar uitbrengen en meteen op tournee gaan als het ons ligt. Dus ik denk dat het geen probleem zal zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus met een beetje mazzel, dan zijn wij te zien begin van het jaar in Nederland.
2: Nou, hey, hartstikke bedankt voor deze fijne bijdrage.
1: Graag gedaan.
2: Kunnen wij nog een keer een beroep op jou doen als er nieuw nieuws is?
1: Ja, tuurlijk. Geef het maar een kick hoor. Je hebt een nummer.
2: Oké, dan bellen we je weer op.
0: Hoi.
2: Ja, hey, het beste met je gezondheid.
1: Ja, dank je.
2: Veel plezier bij het repeteren en we hopen dat het een waanzinnig album wordt.
1: Ik hoop het ook. En de groeten aan de rest van Nederland.
2: Zullen we doen.
0: De rest van Nederland. De groeten van Adriaan van den Berg. Over Manic gesproken trouwens. Manic Eden. Wat dacht je van de Manic Street Preachers? Dat heeft ook met dweilen te maken.
1: Dag
0: Ad. Had je voor jou, joh.
1: Hey, het beste.
0: Hang in there, pal.
1: Dag.
0: Dag. Manic Street Preachers and Motorcycle Madness.

0: Madness. Je hoort de Manic Street Preachers. Jawel, mensen.
1: Wij kregen een nieuwe Nederlandse band aangereikt.
0: Wat voor band? Wauw.
1: Die band die heet Wiznis.
0: Wiznis, there's no...
1: Die is ons aangereikt door niemand minder dan Tjerk Lammers. Hallo Tjerk.
2: Goedendag.
0: Hi Tjerk.
1: Kijk, wij weten niks van die band en jij weet daar iets van.
2: Nou, ik kreeg gisteren deze cd in mijn bus. Het is een eigen beheer, nota bene. Hij klinkt waanzinnig.
0: Ja.
2: Dus ik vind het een sensatie.
1: Wat voor soort band is het?
2: Funk, rock, metal...
0: Ik vind de Mother's Finest invloed niet van de lucht, moet ik zeggen.
2: Pakkende rock.
0: Ik vind het een beetje Mother's Finest ook.
2: Nou, er zit wel wat Mother's Finest in, inderdaad.
0: En dat is in dit land wel welkom.
2: Ongelooflijke zangeres. Geweldig.
0: Ja. En wat voor opzichten?
1: En,
0: qua zang? Oh, ja. Qua zang, qua uiting?
2: Nou, qua zang. Het is een dijk van een stem. Dat wij dit nu pas ontdekken is mijn raadsel dat zij niet al wereldberoemd in Nederland is.
0: En een prachtige meid om te zien.
2: Ja.
0: Laten we eerlijk wezen. Hoeveel mannen er bent?
2: 4 man. Te bewonderen overigens in Huize Maas in Groningen op 4 september. 10 september in Hellendoorn in de Lantaarn. En 2 oktober in de Groenoordhal in Leiden. Jawel.
1: Groenoordhal?
2: Voor het programmaatje van normaal.
1: Oké.
3: Ja, mensen!
1: Hier is Wiznis.
3: And what it is.

0: what it is. Business.
1: Een nieuwe Nederlandse sensatie.
2: Oh, ja.
1: En over Nederlands gesproken, aan de telefoon hebben we niemand minder dan Shell Schellekens.
3: Ja.
1: Alles goed, jongen?
3: Ja, prima. Ik ben net terug van een optreden, maar ik voel me helemaal fit.
1: Wat heb je gedaan?
3: Hoe is dat nou mogelijk?
1: Wat heb je gedaan?
3: We hebben vanavond gespeeld met Hans Vermeulen en de rest. Zo heet de band van Hans Vermeulen eigenlijk. Die bestaat uit Polle Eduard op gitaar en zang.
1: Ja.
3: Lenny Bouwman, vroeger van de Inkhout.
1: Ja.
3: En Daddy's Act op bas en zang. En dan Hans Vermeulen op gitaar en zang.
1: En wat voor nummer speel je dan?
3: Van alles wat.
1: Gewoon leuk en gezellig.
3: Ja, ja, ja. We zitten in die line-up van de band van vroeger. Dat soort dingen en zo doen we graag. De Eagles, dat soort dingetjes. En veel eigen stukken van Polle Eduard. En Hans moet nog gaan schrijven.
1: Oké. Okay. Hey Shell, aanstaande zaterdag vindt er een heel belangrijk evenement plaats in Den Haag.
3: Ja.
1: Daar weet jij alles van, hè?
3: Ja, daar weet ik alles van.
1: Vertel eens.
3: Dat heet De Haag Brus. Waar dan?
2: Waar dan? Weer nog?
3: W-A-A-H dan. Waar
2: je moet
3: dan?
2: Even, Shell,
3: en
2: je moet
3: dat
2: even...
3: initiatief is eigenlijk gekomen om alle kleinere, niet gesubsidieerde podia, zal ik maar zeggen, dus levende muziekcafés, die hebben het waanzinnig moeilijk in Den Haag. En dat is een keer in de Bordelaise, waar wij met Hans Vermeulen en de rest vaak speelden, uit de hand gelopen dat we niet meer konden spelen. Die man had net geïnvesteerd, een PA'tje, je kent dat wel.
2: Ja, je moet even uitleggen waarom Den Haag Bruis waar dan, want er zijn 80 kleine podia in Den Haag, op zijn minst.
3: Ja, ja, maar dat is nu dus met de helft verminderd.
2: Ja. We hebben nog 1 minuut. Shell, vertel even waar en waarom en wanneer.
3: Dr. Anton Philipszaal.
2: De grote Philipszaal.
3: En Theater Het Spui.
2: Ja.
3: En de aanvang is 8:15. En we hebben een prachtig programma. Lullaby Ladies, die presenteren het. Hugo Snijder, Hans van den Burg van Grupo Sportivo. De Bombitas van Brood. Gerrit-Jan Koning en Christian Muizer. Dan krijgen we de Urban Heroes. Dan krijgen we pauze, die doen we ook mee. Dan komt Hans Vermeulen en de rest. En we begeleiden dan iedereen die daarna komt. Met de Stylus Horns, Robert-Jan Stips, Frans Koen van Lois Lane, Ab Tamboer, Leo Unger, Hans Vermeulen en de rest en Bolland en Bolland.
2: Nee.
3: Hans Vermeulen en de rest en Boudewijn de Groot.
1: Jongen.
3: De finale is Hans Vermeulen, de rest, de overige en de andere, dus met z'n allen. En daarna hebben we een waanzinnig feest van ongeveer 1:30 tot en met 4:00.
2: Totdat het licht wordt ongeveer.
3: Ja, en daar treden op Roy Cruz en Friends en Xango, dat is een tropical band.
2: Wauw, nog 1 keer zo. Morgenavond, Philipszaal, hoe laat?
3: 8:15.
2: Oké, be there.
3: Oké. Okay.
2: Bye.
3: Bye-bye.
2: Hoi. Dan Hoi. Nu live Grandly Buffalo.

0: Je hoorde een nummer van Grandly Buffalo. En ik zal even vertellen wie dat zijn. Dat is een trio uit San Francisco in Amerika. Die bestaat uit Grandly Phillips op gitaar en zang. Vandaar natuurlijk die naam Grandly Buffalo. Verder Paul Kimball op bas en Joey Peters drums. Deze heren hebben vanmiddag een sessie opgenomen in samenwerking met de VARA. En wanneer de VARA precies gaat uitzenden, weet ik niet. Ik denk morgenavond bij Jan Douwe Kroeske. Vanavond moesten de heren optreden. Vandaar dat ze niet live aanwezig konden zijn en vanmiddag op tape hebben gezet.
1: Ja, misschien is het ook wel weer Jupiter en Teardrops. Kunnen vast aan wennen.
0: Ja, precies.
1: Weet je veel.
0: We hebben nog één nummer van deze Grandly Buffalo in de aanbieding. En dan zal het tegen de klok van 2 uur lopen. Wat gaan we horen, Alfred?
1: Nou, ik zal je vertellen. Misschien wel Jupiter en Teardrops. Tweede take, maar volgens mij zit het fuzzy.
0: Grandly Buffalo live in Kowloon Cafe.

0: Charlie Buffalo in de 2 meter sessie. De rest hoor je bij de VARA, bij Jan Douwe Kruske van zaterdagavond. Wellicht opgenomen door Ronald Drijver, die had een drukke dag vandaag. Dit was Kadercafé, het programma van Jan Hoogstein, Kees Baars en Alfred de Garde.
1: Volgende week hebben we Rory Gallagher.
0: Absoluut, en daar kun je zeker van wezen. Tot dan, zometeen, oh wat een nacht, bij Veronica op Radio 3. Bye-bye.
2: Countdown Café. Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteren zit zeker dit hele weekend nog vast. Maandag ziet hij de rechter die beslist of zijn voorarrest verlengd wordt. Tot die tijd mag hij alleen met zijn advocaat praten, zegt justitie. Minister Van Wiel denkt dat de explosie politiek gemotiveerd was. In Maassluis is een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij, niet ver van een moskee. Hij had een snee achter het oor, meldt de NOS. De politie gaat er niet vanuit dat de steekpartij iets te maken heeft met het geloof van de man, maar onderzoekt dat voor de zekerheid wel. Er is nog niemand aangehouden. Als het goed is, wordt er komende 3 dagen niet gevochten in Oekraïne en Rusland. President Trump heeft laten weten dat er een bestand is waar de president Poetin en Zelensky mee hebben ingestemd. Zelensky en het Kremlin hebben dat nu bevestigd. Rusland viert dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland. En de vrouwen van PSV hebben gedaan wat de mannen vorige maand ook al voor elkaar kregen: landskampioen worden. En dat is voor hen de allereerste keer. De PSV-vrouwen wonnen vanavond thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Ze kunnen in de Eredivisie niet meer ingehaald worden door Ajax en FC Twente. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het eind van de dag kans op wat regen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
2: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
7: Met nu.
8: Files from the fridge.
9: Let's tank.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteren zit zeker dit hele weekend nog vast. Maandag ziet hij de rechter die beslist of zijn voorarrest verlengd wordt. Tot die tijd mag hij alleen met zijn advocaat praten, zegt justitie. Minister Van Wiel denkt dat de explosie politiek gemotiveerd was. In Maassluis is een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij, niet ver van een moskee. Hij had een snee achter het oor, meldt de NOS. De politie gaat er niet vanuit dat de steekpartij iets te maken heeft met het geloof van de man, maar onderzoekt dat voor de zekerheid wel. Er is nog niemand aangehouden. Als het goed is, wordt er komende 3 dagen niet gevochten in Oekraïne en Rusland. President Trump heeft laten weten dat er een bestand is waar de president Poetin en Zelensky mee hebben ingestemd. Zelensky en het Kremlin hebben dat nu bevestigd. Rusland viert dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland. En de vrouwen van PSV hebben gedaan wat de mannen vorige maand ook al voor elkaar kregen: landskampioen worden. En dat is voor hen de allereerste keer. De PSV-vrouwen wonnen vanavond thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Ze kunnen in de Eredivisie niet meer ingehaald worden door Ajax en FC Twente. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het eind van de dag kans op wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteren zit zeker dit hele weekend nog vast. Maandag ziet hij de rechter die beslist of zijn voorarrest verlengd wordt. Tot die tijd mag hij alleen met zijn advocaat praten, zegt justitie. Minister Van Wiel denkt dat de explosie politiek gemotiveerd was. In Maassluis is een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij, niet ver van een moskee. Hij had een snee achter het oor, meldt de NOS. De politie gaat er niet vanuit dat de steekpartij iets te maken heeft met het geloof van de man, maar onderzoekt dat voor de zekerheid wel. Er is nog niemand aangehouden. Als het goed is, wordt er komende 3 dagen niet gevochten in Oekraïne en Rusland. President Trump heeft laten weten dat er een bestand is waar de president Poetin en Zelensky mee hebben ingestemd. Zelensky en het Kremlin hebben dat nu bevestigd. Rusland viert dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland. En de vrouwen van PSV hebben gedaan wat de mannen vorige maand ook al voor elkaar kregen: landskampioen worden. En dat is voor hen de allereerste keer. De PSV-vrouwen wonnen vanavond thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Ze kunnen in de Eredivisie niet meer ingehaald worden door Ajax en FC Twente. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het eind van de dag kans op wat regen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.